0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left.
2: Natuurlijk langs die kus 93.8 is ons verschillende frequenties waar volgens u ingeskakeld is. En baie dankie dat u weer eens hierdie program gekies het om na te luister as ook hierdie radiostasie. Dit maak van my een trotse onder vir onder. Dat weet as amper plus minus 200.000 mense ingeskakeld nie. En met 88.000 het hulle laatste sê om precies te wees. So baie dankie aan u wat luister en aan u wat ingeskakeld is. Ja, dis die dag wat die Here gemaakt het en in hierdie dag sal ons verblijf. Ons hoop die mense is wakker, want dit was ons gister een vakantiedag. So ons hoop die eet ingelee en die is te vet gevoer na die heerlijke braai nie. Ons eer die Here vir die lekker vlees wat ons kon geëet het. So ja, ek is natuurlijk nie alleen in die atelier nie. Met my is Pastor Malcolm de Jager, my help en my collega en dan ook Brother Christiane. So ek gaan geleentheid geef die manne van die Here om ons te groet. Hartelike goeie môre aan u.
3: Hartelike goeie môre, Sister Debbie. En Pastor Christiane, wees ek groet in die mooie naam. Pastor, dat moet so baie dierbaar is, die amal is te groet in die only His grace. Sufficient to us. Hallelujah.
2: Thank you, Pastor. Pastor Christiane, welkom terug. Hartelike goeie môre.
4: Hallelujah, prys die naam van die Here. Sister Debbie, julle is gegroet. In die mooie naam, Pastor Malcolm ook, julle is gegroet in die prachtige naam. Wat een voorrecht weer van die ochend om saam te kan keier onder die geklank en die woord van die Here. Luisteraars, u een en elk is gegroet van ochend. In die prachtige naam, ek wil ook my geestelike ouwers van ochend groet, van MKUG Ministry, Pastor Warren Kiewit, en Pastor Jolind Kiewit, en dan so ook Silawa Ministries, en dan VGK Mosselbaai, elke persoon die my stem ken, op hierdie opvangsgebied, julle allemaal is gegroet, in die naam van Jesus.
2: Amen, amen, nou luisteraars, baie dankie, lekker gegroet daarmee, is ook welkom om deel uit te maak, hier vir ons WhatsApp te stuur, na 060-505-2693 Onthou ons al die boodskap is kort en ons stemnotas nie langer as 30 sekundes nie. En dan ook is u welkom om ons gebedslijn nommer 2 boodskap te stuur as u dringende gebed benodig in 073-18-555-66 073-18-555-66 Ons gaan vir ons eerste muziekbreek en as ons terugkom, dan bedien

0: Goedemorgen, goedemorgen. Allemaal is gegroet op Eden FM, luisteraars, omroepers. En ja, gister is voorbij. Het was donderdag. Ik heb nu al zoveel bezoeken gekregen van politieke partijtjes, die kleintjes. Ik wil net voor ochtend weten, hoe kom word daar van die een politieke partij naar die andere ene oorgespan? En as daar een gekies word, want die klomp wat hulle voorstel vir die burgemeesterskandidaat. Ek wil nie lelik wees nie, maar kom ons kies een wat vir ons daar kan wees. As is om nodig het, vooral met die elektriciteit, die werkskepping, die kleinboerderij, wat nie recht is nie. Die beloftes word net gemaakt binnen die 2-3 maanden wanneer dit die aanloop aan die verkiesing of die aanloop aan die municipaliteitsverkiesings is. En die wijksverkiesings. Nee, staan vast en wees vir ons die man wat ons daar gestem het om na op te kyk en om dinge recht te maak. Uit een lekker mistige Albertinia. Hoppa!
1: Dankie my broer, hoppa!

0: Eden FM, your voice in paradise. That happy feeling. Be free.
1: Swipe and stand a chance to win your share of 3 million V rewards at Boxer. Buy MAC hand washing powder 2kg, buy 3 for 180 Rand. Ellis Brown Creamer 750 gram, buy 2 for 99 Rand. Plus get 1 gig data free with Boxercom only at Boxer.
2: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
3: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat ze verdienen. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
4: Yes, hier is aangeskakel op Eden FM, lekker om met u gesels. Ons gaan nou net hierna, gaan ons 'n groot ding doen. Hou jy van pies eet? I'm telling you, do you love pies? And do you love hot pies and fast pies. We will do it now. Ons het twee pie eters wat hier te mekaar gaan kompeteer nou. En ons sal sien wie die wenner is. Maar as jy die pie geëet het, Sebastian, ek weet nie of jy gaan praat, jy kan praat nie. Ons sal moet iets drink. En ons het die drinkman hier by ons nou vir Roland Vaas. Al die pad van Clover. Roland, welkom broer.
5: Goeiemôre almal. Dankie
4: vir ja, die ja, nee, ek sê vir jou, die melk van ons, jou sal ons maar moet... dit lyk vir my die man wil preek, dit is een goeie...
5: Nee, dit is die werk waarvoor ons hier is vandag.
4: Nee, ons is hier vir Clover. Kijk, wat doen julle hier by Clover vandag hier?
5: Ons is hier bezig met Activation by Four Ways, en ons is hier bykie met ons nieuwe lijne, lekker. Wat ons vir die mense probeer, laat hulle kan proe. Ons het koekies en cream hier.
4: Koekies en cream.
5: Super M koekies en cream.
4: Lekker.
5: Ek het een van die kliënte gevra om het te proe, hulle het een koffie gekoop, en toe laat weet ek hulle, dit is eindelijk meer nodig vir koffie nie. Clover het nou vir jou all-in-one in een.
4: Ja.
5: So koffie is uit die moorde, dit is nou Super M koekies en cream.
4: Koekies en cream. So jy kan jou dag begin met koekies en cream, my bro.
5: Definitief.
4: Nikse koffie definitief. Nie. Mensig, jong. So wat kan die mense alles by julle sien en proe en ervaren vandag?
5: Clover het een groot verskeidenheid van producte. En as ek nou moet begin praat daarvan, gaan ons eindelijk volgende jaar
4: uit. Oh, jy sê, gaat het
5: maar
4: hele dag,
5: ons het interessante dinge wat kom vir die jaar. Ons het interessante goed wat kom vir die seisoen. Ons het een nieuwe Tropica Green Apple ook wat ons launch. Huh? Ons het een ginger. Maar gaan uit en probeer het. Dit is beskikbaar binnen die winkel. Geniet het.
4: Koekies en cream gaan vandag net ons so klein bietjie afkoel, want ons gaat nou net die na Shia, wat? Shia the Shiza. Hot peri peri chicken pie from Pie Mans. Woe! Het lijkt vir my dat die vlamme, Sebastian, die vlamme, die stoom kom al klaar by Sebastian se mond uit. Ons gaan twee deelnemers het, ons het hier vir die prachtige Chantel Botesie van Pie Mans, wat vir ons die twee manne gaan by mekaar kry. Sebastian, jy het al een tand getand aan my bro, hoe gaan het daar met jou? Woe! Dis hot.
6: Nee, dit is hot.
4: Ek sien Sebastian se oogies blink
6: nou al, hè? My wange voel warm.
4: Yay!
6: Maar dit is ek dink nou gaan jy gaan genoeg parking kom hierso. By al die restaurants nou, van die manne wat van die discos afkom, gaan hierdie goedjies omtrent geniet.
4: Ja, nee.
6: Ek weet van 'n paar manne wat by Cadbury werk, of hier langs my is, wat back in the day, het hy manne ook maar kwaai rondgestaan. En as hy manne weggekom het van hulle keerplekke, we gaan hy manne na garage, so gaan hy manne paai. So gaan hy manne hot paai nodig. Dis die rechte saak hierdie.
4: Om my man weer op die pad te bring. Kijk, Sebastian, drink daar so een beetje koekies en cream.
6: Dis ou proe of die koekies en cream, die saak.
4: Dat jy net een beetje van jou weer kan terugbring naar die normale toe.
6: Het brand jou mond.
4: Het brand.
6: Woe! Kijk, die is een saak wat ek sal geniet. Die is een saak. Die man het die waarheid gepraat.
4: Ek het hier nou een Shaya de Shiza, hier een hot peri peri
6: chicken. Koekies, ek heb nou een dentelijke bijt vat. Nee, dis nou net die kras die. Jy moet die binnenkant bijt.
4: Jy het een beetje my tong gepiepie.
6: Nee, daai nie. Jy moet nou nog een appie vat.
4: Waaah!
6: Ja, maar hy...
4: Maar dan gaan laat ons nie meer kan praat, ja.
6: Nee, ek sê jou.
4: Payments, ja.
6: Payments is een goeie saak.
4: Dit is een goeie saak. Dit is een hot. A payment, hot chicken. En Shaya the Shiza, hot peri peri chicken. Ek sê vir jou, ons moet een cookie en cream nou.
6: Jy sal moet.
4: Ek nie kan verder kom hier nie.
6: Nee, jy sal moet ietsie drink na die. Hoe lachen, ek denk ons moet een ijskrim, ek het by die ijskrim ook eet na die.
4: Lekker, Clover, lekker.
6: Hy bly in jou kieste in, hoe broer.
4: Leon Schuster se antie het gesê, het lyk het die engel het op my tong gepiepie. Ja, Sebastian, jy sal hy in Kalakata moet aan die gang krim, my broer, ons sal hy twee deelnemers moet kry, dat ons hy pie,
6: ek sal
4: kampioen van Estron en Pymans, hier moet aanwijs. Nou, net die naam.

Ja, hartelijk goedemiddag, welkom terug. Het is ochtend, nee, dat is zo 20 minuten voor de uur van 12 uur. Dan kun je nog lekker staan hier bij Estron, hier in Discovery Road. De Pakkelsdorp, hè, bij Fourways, op de hoek van, ja, zeg maar Fourways. Kom maar, hou dit daar. Fourways, ik ga niet nog meer verwarring veroorzaken. Dan groeten ze ook hier voor Maritskills, nee, Sint Lorentia. Maar gasten, die span is lekker ingeschakeld. Iemand zegt mij, morgen, morgen meneer. Meneer, morgen, nee, ik heb niks gemaakt, nee, nee. Ik heb niks gemaakt, lig je aan jou. Van Heritage Day geniet. Dat is aan toe Monica wat die boodschap stuur. Ik zie ze stuur haar Heritage boodschap hier voor meneer is. Soetzaken wat die is. Het lijkt ze koesisterkies met sterke koekjes. En dan dit een mini, een vleesrige zaak met een slijzaakje. En lijkt voor mij zo'n een garlic breakje, een knobbelbroekje. Had ik uitgesorteerd. Smaat, antiman, smaat. Nou ja, hartelijk goeiemorgen, Sebas. Nog niet meer eerste kwam niet. Oké, ja, nee, dat is een andere boodschap. Het is een ochtendse boodschap die daar. Hartelijk goeiemorgen, Paas, die JP is ook weer. Hartelijk goeiemorgen. Dan zei iemand hier van mij, Sebas. Morgen, man, morgen, morgen. Oké, dan moet ik jullie zeggen, ons gaan zo'n rukkie. Gaan ons nou gaan voor de preek. Dan gaan we kijken voor jouw gemeenschap dagboek. En net na de gemeenschapsdag was het aan bij de Midday Connection. Net hier op jouw stem. Ja, van die paradijs.

0: Laat jou aircon jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Maritz Embroidery and Clothing in George, the forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubbert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Maritz Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat ze verdienen. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan je helpen in die uitsoerende omgeving? George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076-474-6084.
3: Ufuna ukwakha kodwa uzazi isixhobo ozifunayo nexabiso lazo. Thathela yonke into ezandleni zakho ngecash build bill of materials ukuze ucacisele ngakho konke. Khetha kwi-templates ezingaphezu kwamashumi amabini zasimahla nezihlawulelwayo ze-tiling, i-paving ne-renovations. Thenga iplani yendlu ufumane ne-bill of materials. Fumana izinto zokwakha uzifunayo ngokukhawuleza. Yiya kwa-cashbuild.co.za wakhe ngobuchule nge-bill of materials. Cash build.

Ah, like I said, welkom, welkom, welkom, welkom, ja, hier bij Beslis, welkom hier bij jou stem in die paradijs, ja, en hier, kom nou net van een baie interessante buitenuitsending, nee, net hier op die stem, op jou aanjaard van die paradijs, ja, lekker het ons saamgekeer, hier op jou gunsteling radiostasie, Eden FM, en dan blik ook vir jou meedeel, ja, nee, sê dan dankie, is goed om weer Yvette te sien, na baie lang tijd, net sê vir my hartelijk goeiedag aan jou, Sebas, so myn hartse stemmekie. Asof sy nie my wil groet nie. Hartelijk goeiemiddag aan jou, Yvette. Voliter.

0: And yeah, it looks like rain. I don't know. Maybe we will get. We'll have to wait and see. You know, I'll have to wait and see. And but I don't think so. We'll see what happens. We'll definitely see what happens. So if you just joined us, welcome back. Welcome back. Good stuff. Because I know somebody said to me on the WhatsApp line, Sebas, hartog middag. Middag ook aan jou, man. Middag aan jou. En dan middag ook daar aan John Plankies. Kavooks, wat sê jy, my ou mater? Lyk my Kavooks het nog daar van die braaivleissake saamgebring. Kavooks, wat sê jou broeder?
1: Ja, hartelijke mooi aan jou, Sebas. Ek is nou zelf bezig met een knoffelbroodje en een stukkie braaitje hierso. Maar ja, allemaal moet een lieflijke dag hier.
0: Ja, nee, broer, ek sien, dit is omtrent een braaisaak wat jy mee bezig is daar, jong. Iemand sê geluk aan my niggie Miranda Junkies. Eers Eibrims, maar met jou verjaardag geniet het. Met liefde van niggie Melda en die families in Mosselbaai. Nee? Lieflijk om van die familie te word. Nee? Ja, geluk aan my niggie Miranda Junkies. Eers Eibrims, met jou verjaardag. Bekie is oor alle type boodskap hier daar, nee? Maar nou ja, hartelijk goeiedag aan jou. Dis vrijdag achtermiddag en ons keer lekker saam hier by die Midday Connection.

0: You ever get the feeling that there's more out there for you? More opportunities you haven't heard about? More ways to turn what you're good at into something bigger? Good, because there is. See Youth by Chelsea helps young South Africans discover opportunities that can open new doors, from career experiences and learning resources to practical tools that help you take your next step. Whether you're still figuring things out or already chasing your goals, See Youth is here to help you see what's possible. See more opportunities. See more of your potential. See more before you choose more. Nothing should stop you from being able to see more. Visit seeyouthbychelsea.co.za and start exploring. So wat wil jy om die naweek Mosselbaai toe te gaan, man? Dis seker die naaste wat ons kan kom in Mosselbaai, Pastor Malcolm de Jager en die Camerons, Fuzzy hulle, die huispanne, nee. Maar kom ons kyk maar gou. Dalk nooi hulle ons oor, mens weet nooit.
1: Ja. Ons kyk maar, Paula.
0: Goeiemiddag, meneer en mevrou Cameron.
2: Hartelike goeiemiddag, Paula, op Skindrops. Bubbles ingehak en ingeskakel. Is Vrydag Choppa, waar brand het, sit die ding in die lig. Hier sê ek as jy moeg is. Ja, wat is Vrydag Choppa? Baie geluk dan, Antie Marina, Jantjies in Riversdale, my Antie met Iver, 82ste verjaarsdag vandag. Goedheid en guns, mag het die achtervolg geniet hierdie prachtige dag. Kom met baie liefde van die hele breë familie uit die prachtige Mosselbaai Paula op. Jy hebben ook een prachtige naweek, jy en Bubblelicious.
0: Lekker.
1: Dankie, geniet het dan.
0: Meneer en mevrouw Cameron.
1: Absoluut.
0: Ja, is een tag team, man. Is vast. Babas, wat tekens weet jy voor mij? Wat is goed?
3: Ik kan jou eens jou woorden,
0: Babas. Oké, ons gaan nou iets om te doen. Ja. Want Babas kijkt nu voor mij. Wees, as jy makkelijk in Polen was te wees. Hato, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag, Paula en Bubbles. Ek hoop het gaan goed met julle.
1: Goeiemiddag.
4: Aie, dankie vir die lekker muziek. Ek is in die bed, voel die lekker nie. Maar ek het nou uit die bed uitgespring om te juig. Een mooie geseende naweek vir julle. En die ketting het moet zo bij.
0: Daar zijn.
4: Baie dankie, bye.
0: Baie dankie, Antiket. Ja, Antiket ook van Mosselbaai. Zo, Mosselbaai wil voor ons iets 7 middag, babas. Ik 7, joh.
1: En dan is die ek uit.
0: Ja, nee. Is pas de Malcolm ook weer terug. Hy sê geluk aan my niggie, Marenda Jantjies. Is Abrams, of Abrams, met jou verjaarsdag. Geniet het met liefde. Dat komt van niggie Melda en families in Mosselbaai. Het ek Elzo en Cameron recht verstaan, en die tannie wat vandag verjaar is, sy 92, denk ek. Ek weet, dis een groot ouderdom, ja. So speciaal vir daardie tannie, hier is eniekie van Percy Sleds, geniet om.

0: Paula Hobbs en Babbelske Dobbs. Nou, ek weet nie of dit is goeiemiddag Paula Hobbs en goeiemiddag Babbelske Dobbs. Ek weet nie of dit of haar goeiemiddag in haar stukkie is. Ek weet nie hoe voel sy oor dit die Babbels. Maar dan kom maar 'n vermaning. Gedraai julle asseblief.
1: Ja, sommer stryd na die punt toe.
0: Sommer stryd na die punt toe, ja. Ja. Ja, hier is Kavoek, soms luister wat sê die man. Kijk hier, wat het die man voor ochend, jong. Fabriek
1: hey, verschaat. Kavoekie.
0: Ja, Kavoeks. Kavoeks?
2: Ja, nee, daar zijn mannen. Daar zijn mannen. Mr. Paula, Mr. Pablicious. Ja, nee, ja, nee. Jullie zijn mannen wat die ding laat koppen vrijdag. Ja, nee, Kavoeks, daar kan niet gaan. Lachte niet, eindelijk lachte niet. Was al redelijke grote gebraai bij die werk geweest. Als het dan maar... gister so baie by die werk moet kom doen, so die werk het ons ietsie gedoen daarin. Maar ja, Kavoek sy oor is by die radio, hy is ingehaak ingeskakel, maar andersens moet hulle toe, maar die ding in die licht sit daar so, ding in die licht sit, Mr. Bubbelies en Mr. Paula Hola Kedops.
1: Ja, sê jy ja, Kavoekie.
0: Dat was een krachtige saak die nie, met een garlic broekie by jou, kaffel broekie. Hier dan even maat ook gebeurd?
3: Goedemiddag, Paula.
0: Maar dat
3: ik wil mijn dames niet. Daar laat je nu alles. Maar dank jullie mee en jullie doen.
0: Ja.
3: Heel mooi dag, jullie twee.
0: Baie dank.
3: En ook op mijn weg. Maar jullie zijn nog te gekregen lichamen. En je zegt ja. Goedbye.
1: Goedbye.
0: Ons wordt net vermaand vandaag. Wacht, wacht. Ik zie jullie aan die middag, jullie twee. Middag, jullie.
1: Oké, okay, oké.
0: Kom ons sê gelijk middag.
1: Ja, goeiemiddag Landie.
0: Middag, ja.
1: Jo, ja, Paul. Ja. Lijkt me, ek en jy moet vandag maar net stil blijven.
0: Ja, minder praat en meer van die goed wat deurkom.
1: Ja, en minder lach.

0: Lekker met die klanke van DJ Jazzy D op jou afternoon drive. Paula en Bubbles is in die huis op hierdie vrijdagmiddag. Ons kopie naweek nou al af. Hallo jy. Bubbles, die ding van lach. Kom ons praat so bykie oor die ding, man. Jy sien, ek weet, jy gaan met my samenstem. As ek vanmiddag vir jou sê, Bubbles, dat van my persoonlik, nee, en ek weet, daar is baie mense wat so voel. Lach is amper soos een medicijne.
1: Absoluut, ja. en dis verniet.
0: Daar hang jy nog baie belangrike punt uit.
1: Verstaan jy, ja, is verniet.
0: Want, kyk jy wat die syne, kom ons praat gewoon wat die syne, maar die syne is die story, ne?
1: Absoluut, en hier soos lach verniet.
0: Ja. Maar as jy noem, kyk nie aan wat die voordele lach vir die lichaam en nou nie. Kyk jy wanneer mens lach, ek denk, wat is spieren en wat organen word geraak? Ek denk een manse longe seker nie, papa sê.
1: Ja. Maar natuurlijk.
0: Ja.
1: En jou hart ook. Absoluut.
0: En toe, kijk jy, so hart voel sommer beter ook nie.
1: Ja. We staan hier en dit verlig baie symptome.
0: Weet jy wat nie, ek het een keer gehoor, een medische dokter praat van symptome. Het help ook om jou bloeddruk te verlaag, het hy dokter gesê.
1: Ja, so lag het baie voordele, mense.
0: Ja, want die ding wat jy nou noem van die hart, is jy soms nou baie lag. Ek klop, so hart moest nou vinniger, man. Sien jy, in die bloed, ons weet moest die hart moet bloed voorsien aan die lichaam.
1: Dat sê, ja.
0: So die bloedvloei moest nou vinniger, so is nog as een groot voordeel.
1: Ja.
0: Nou kom ons weer terug, lag as een medicijne.
1: Absoluut.
0: En dis?
1: Is verniet. Oh. So ja, mense, so daar het hulle dit nou. Daar het hulle nou.
0: Ja. Kijk, daar is nou ander goed, ander voordele wat lach en nou nie. Ons gaan haak op by een draai maak. Maar kom, ons gaan gewas, lap die land toe, ja. Ons moet niemand afskeep vanmiddag heen. Right. Hartelijk, goeiemiddag.
2: Dankie, Paula. Jy weet net hoe om my vrijdag te maak, man, elke dag. Dankie, waardeer van my hart. Jy weet ons, hy is my number 2. Dankie net, Paula.
0: Lekker fassie, ja. Ons gaan om so 4 keer spelen, wanneer jy my baan hoort.
1: Oeh, los met hy. Los met hy, sakke.
0: Is jy nog een lach? Sien jy een lach, denk ek. Wacht, is is Elsie. Elsie skiep een mens lekker af, maar dis al right. Ja. Hartelijk gegroet, my 2 groot eisters. Sjoe.
1: Dankie. Ja, hy is een compliment.
0: Hy is een groot compliment. Kijk jy, eister alleen, as iemand vir jou sê, hey, jou eister, is klaar.
1: Ja, en het, man, dit laat jou goed voel, man.
0: Ja, maar nou sien jy net, jou eister, is jou groot eister.
1: Ja. Net massieve. Massieve.
0: Ja. Ja, kom ons vervang gewoon groot, my neiboekie. Ek gaan nou weer lees, nee. Hartelijk gegroet my 2 massieve eisters. Ek is by dit. Ek mag maar. Dank God, hy is met my. Julle sit my lekker op die pad. Die nacht gaan ek deur met Song of Hope. Dankie, dis Elsie, te koelerige gase. Ek is gebore met dit. Dankie, Chopas.
1: Elsie.
0: Sien jy wat doen Elsie? Elsie praat goed oor haarself.
1: Absoluut. En jy moet.
0: Ja.
1: En jy moet.
0: Moet nie vir mense wacht, jy man.
1: Ja. Ja, Elsie, jy moet mooi aan dit en lekker werk en alles steek te daarvoor. Ja,
0: koelerige gase, so Elsie moet maar a Charlie samvang. Hato, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Paula Hops.
0: Middag sê.
3: En Bubbles Gedops. Paula en Bubbles, vandag is my paas op 84ste verjaardag.
0: Wow.
3: Al die eer en die lof en die prijs. Kom vandag na die Heere toe.
0: Amen.
3: Dit is net genade. Ja, Paula, speel vir ons hy liedjie. Dance was my father. Paula en Bubbles, jylle my nou lekker dag hier daar in die atelier. En ek wil net vir julle sê, dis ook, dis lekker om vermaan ook te word. Jy moet een bietjie vermaan word, Paula en Bubbles. Ik heb een lekker dag hier, maar ik ga jullie niet vandaag vermaken. Dank je jullie, toegetjes, daar in het atelier, Stella van Karatera.
1: Dank je, Stella.
0: Waar je, hoe je achtergrond bent? Ik weet of jij gehoord
1: hebt. Ja, ja.
0: Wat is je gehoord?
1: Hij woont een beetje laat.
3: Daar in het atelier, Stella van Karatera.
0: Zo, hij woont als je is nog 10 voor 4. Had maar eerlijk, voor ochtend 10 voor 4 moet hij woont hebben.
1: Hij woont een week naar school.
0: Allee, mijn dag is Stella van Karatera. Ons is dan wat sê die atleet. Goeiemiddag.
2: Ja, jylle, die wacht, jylle twee, jylle laat my lekker lag. Nee, Paula, imagine, daar is een persoon wat glad nie lag nie. Mm. Maar dan lag jy vir hom parte. Mm. Ek sal lag vir hom parte, ja. Of haar parte, want die persoon lag net nooit nie. Nee, Paula, lag, ek hou van lag. Dat hou jou gezond, ja. Soos jy sê, dat hou jou gelukkig.
0: Dat hou jou gelukkig, ja.
2: Nee, dat maak jou... Ja, jy is net happy en jy lach. Ek hou van lach. Nee, ek hou van lach. Jylle twee het my nou lekker laat lach. Ek sal, ek, even as ek lee in die bed, en dan sit ek wakker in die nacht, en ek dink aan iets, dan lach jy. Dat is lekker om te lach, jylle twee, maar jylle twee laat my lekker lach, hoor.
0: Oh, mense. Al wat Landie sê, dankie Stella van Karatera. Goeiemiddag.
4: Goeiemiddag om Paula Hobbs en Babalicious. Julle twee brouwmense weet net hoe my mense naweek te maak, ne? En julle moet ook een lekker naweek verder het, ne? En dat die dinge rak. So sê Michelle van Lavalia.
1: Oh, sê, baie dankie, Michelle.
0: Ja, sê Michelle van Lavalia. Is wat nog so eniekie? Goeiemiddag.
5: Hi, goeiemiddag, Paula Hobbs en Bubbles.
1: Goeiemiddag.
5: Ek wil net daar van Nadia Blauw sê, veel geluk met dat verjaarsdag. En ek hoop, hulle het daarbij lekker bederf. En dan vraag ek net voorbeding vir die spanne wat predaarsdorp toe gaan, begrafenis toe, en hulle moet mooi en veilig rij. En, ja, Bubbles, Kadops, en Paula Hobbs, Bubbles, ek wacht nou nog vir jou Bubbles, so sê Bompelini.
1: Yeah. Dankie Bompie.
0: Nee, yeah, sê Bompelini.
1: Bompelini.
0: Ja. Hoekom laat jy Bompelini van? Jy het mis een bepaalde opdrag gehad. Hoe nou sê wat jy opdrag was? As jy in Joosef, dan moet jy saak saambring vir ons.
1: Ja, Paula, maar... Jy weet moes maar.
0: Ja, die wind het nog nie jou. Hy kan
1: ja, toch, omstandighede.
0: Omstandighede,
1: omstandighede ja.
0: So ja, dankie Stella van Karata. Landie se boodskap staan nou. Tijdelik hier. Kom ons breek wat vir tensie. En lach ons maar weer vir.
6: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching and the other parents are recording.
7: Don't be that guy.
6: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Niser Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.

0: A very good afternoon. Welcome to your Drive Time Show. It's Friday, therefore we inform all motorists of the roadworks in the reception area. This is your traffic report. Pakkelsdorp Genesis Street close. Urge motorists to have alternative routes. PW Botha, Rand and Ossie Urban Street, respectively traffic lights on flashing red. From Kraaibos off-ramp through Kaaimans roadworks ongoing. Lanes are very narrow. Be very careful and please don't overtake. In 9, Waboomskraal stop and go, experiencing waiting periods of 15 minutes. In 2, between Pakkelsdorp and off-ramp to Garden Route Mall, lanes have been channelized and the speed limit reduced from 120 to 60 kilometers per hour. From mid-October, the roadworks on the N2 Kwayang Bridge will continue. And as we normally say, it's weekend. If you drink, don't drive. And if you drive, don't drink. That was your traffic report. En daar was Bubbles wat so liggies, kuggie. A kuggie voor die naweek. Jy kan nie nou met kuggies in my boete.
1: Nee, glad nie.
0: Jy kan nie met kuggies nou nie. Dis nou 24 minute oor 4. As mense wat ons nou so met die dag ook verlofdag ingesit het, Bubbles. Want nou gister was nou op publieke vakantiedag en... Die mense wat dag ook verlofdag ingesit.
1: Ja. Nog wat hulle is maar lang naweek. Hulle maak ons maar lange naweek. Hulle
0: maak ons maar lange naweek. Sê, die Jolandine, hulle sê, baie lach maak jou vet, maar nie in Polasse geval nie. Hulle sê nou weer my gebote aan jou. Ja, Jolandine. Kavuks is bezig met ons vandag. Is jy alweer?
1: Hey.
0: Moet ek om maar spreekbeerd geef, Babas?
1: Ja? Laat hy maar deelkom.
0: Ja, laat hy maar deelkom. Was jy al in die vergadering, nie? Aan wil een man ook iets aan, sê hy, sit.
1: Ja. Asjeblief, jou beerd kom.
0: Is nou amper so, ek vraag nou vir jou, sien ek.
1: Ja.
0: Kan ons vir Kavuks een spreekbeerd geef, en die sê, okay, kom ons. Want hy steek nou sy hand op, man, sien jy?
1: Ja.
0: Kavuks, goeiemiddag.
2: Nee, manne, ek denk al jou organe word getats. Alles word getats as jy lach. Want waar kom die tranen vandaan? Want jy lach tot die tranen loop, ek sê vir jou. So al die organe en lach, laat jou net voel man net, jy is man net een gelukkige mens. Dat is wat lach betekent vir my. Ja, dat is maar hoe ek het sien. En mense kan maar sê, oh, die man lach. Hulle sê ons altijd, oh, die man lach. Hy is gerook of getik. Maar lach, dat is soos ontspanning. Dat is een medicijne. Dat is een ontspanningsmedicijne om te lach.
0: Oh, ek heb ook zelf een verheid, joh. Een ontspanningsmedicijne.
1: Die ouwe beter, die deel.
0: Die is net ek wat wil lach, wat vanmiddag. Maar wat is eindelijk waar die ou is, nie? Wacht, kijk man, terwijl ons nou bij Kavuks is. Kavuks het gistermiddag ook gepraat. Nou, ik wil hier, jy nee, Babbels, jy moet dan die boodschap luister van Kavuks.
3: Ja, nee, Paula, hartelijke Nancy aan jou. Ja, Paula, sterk op pad huis toe. Kom nou reeds van die winkeltjes af, je weet ons nou wat het ons daar gaan maak. Want dit moet ons nou zo gaan maken, hoor. Dat is nou 4 maak tijd voor mij, Mr. Paula. En jij moet een lieflijke handje in mijn vriend.
0: Ja, ik kom van die winkel af en het moet zo gemaakt worden. Maar je ziet niet wat de winkel is, hè?
1: Ik wil nou net gepraat, wat je winkel is, daar.
0: Ontspannend, wat is zijn.
1: En dit ben je winkel.
0: Dit ben je winkel. Onze eerste 50% van die afdoen drive is amper iets van die verlede. Maar kom, vat zachtjes aan ons. Stats me softly, Lodi Beats.

Ja, lekker met die klanke van Lodi Beats, Touch Me Softly, bring het ons by precies 4:30. En hier is Nazo Gulwa met jou hoofdrekke in Easy Cosa.

0: Ah, sê Babalises, ons is terug op die brug. Patrick Ate van Vieren, die man wat op die stadium ons so lekker bederf het met vetkoekies. Hy het net stil geword.
1: Ja. Ons lewe honger hier
0: so. Ja, ons lewe honger, hy mag onttrek. Maar kom ons luister wat sê. Goeiemiddag, Pet.
2: Goeiemiddag, en Bubbles, jong, ja, nee, ek het ook nog gesê, die antieme die bietjie sag aan my vat, jong. En kom ek sê vir jou, vir hierdie paar jaar, wat ons met mekaar is, wat die antieme hart aan my manier, nee, jong. Goeiemiddag, so, Jan en Charlotte van Vieren. En dan zo met mijn leidsprint Kieren en zijn vrouwtje overdag alle huwelijk herdenken gevierd. Ik wil ook dank u zeer voor die vaardige genade jaren. Dus ik moet nog weer zeggen, die antipa nu 33 jaar wat ze zag is aan mij, een beetje hard aan mij, maar ze me daar van mijn dag af, wat ze zag wat aan mij, oké, ik wil je gaan doen, dan hoor.
0: Ja, Piet, joh. Happy Annie, maar gaan nog vele 33's wees, ja. Maar vrou van Vieren, sy is een sterk vrou, hoor, eerlijk waar.
1: Absoluut.
0: Ja, kom ons groet vir Tannie Nolien. Hartelijk goeiemiddag, Tannie.
3: Middag, Bubbles en Paula. Wat de topic het julle toch vandag? Weet julle twee, dier die goed wat julle so aanspreek? Leren mense kan mekaar beter ken ook. Ek kan op my oude domie onthou wat ek al ooit hard gelag het. Nee, ek is net iemand wat smile. Kyk, mense, lachspieren word ook geprikkel. Ek weet nou nie van hy bloedstory wat iemand net al gepraat het. Ek het so baie goed gehad nou om te sê, maar ek wil nie so lang praat nie. Maar, hou aan moet lag, hulle sê mens, wat was hy ander woord wat ek net hoe gedink het aan? Jy kraai soos jy lag. Ja, maar mooi dag verder en geniet die naweek. Babas, ek is blij jy is weer daar vandag hoor. Laat het so wees.
4: Daar sê.
3: Tot ziens.
1: Daar sê, bye bye, dankie.
0: Dankie, Tannie Nolien. Tannie Nolien sê, sy smile net.
1: Ja, smile is ook goed.
0: Ja, smile is ook goed, ja. Is a goeie vertrekpunt, ja. Ons het in die sondagskool, daar is die kookie gesê, you better smile a while. En keep your face. is a bompeline wat terug is. Is dat nog net die stond?
5: Hi Paula, Hops en Bubbles. Sorry weer, pijpie sê, jylle maak lekker muziek. En nou speel jy nogal my stongetje op. Hi Paula. Pijpie sê, jylle sê, hello, hi en sissy. Hi, baie dankie Bubbles en Paula Hops. Baie dankie vir die mooie song.
0: Ja. Ek dink, ja, baie dankie, Bompie. Bompie wil ook net seker maak dat ons weet dat sy ingehaak en ingeskakel is.

0: Goedemiddag.
1: Hola, hoop het gaan goed. Hola, ik ben nou net weer bij deze. Kom nog alweer. Ik groet gewoon aan mijn maaikjes op de radio. Oezina en Jacob zeggen mij en ik kan nog order. Om Osman Drikkie. Ik ben blij dat ik ons gezond is. Dan groet ik mijn nachtje op de Klaas Blik. Al die waren onbekend en bekend. Jullie hebben een mooie dag hier en een mooie naweek. Voila, ja, ik is bij je moeg.
0: Mensen kunnen horen, hè?
1: En jullie moet bid voor mijn rechter, het is in een strijd.
0: Daar zijn mijn sister Neo, ons sal het een gebedsaak maak. Middag Paul en Bubbles, baie dankie vir daai lied. Hi Paul Hops en Bubbles, yo, ek lag lekker saam met julle. Bietjie lonely gevoel, maar daai gelag, ek voel sommer beter. Nou sien jou hier, Bubbles. Wat nou net hier vir Elise van Deila D. Baie dankie Elise, ja.
2: Wow.
0: Based on a true story, né? So die goed wat ons hier praat, is die goed wat ons het, ons het duim sê, dis is werklik waar. So, wie, die ander ding wat ek ook wil aangeraak het, terwijl ons nou nog by lag is, né? Kan jy glo net dat die medici sê dat mense wat gereeld lag, slaap ook beter. Want lag, hulle sê, dit stabiliseer blijkbaar jou bloedsuiker ook. So, Babas has soveel voordele in opgesteld.
2: Absoluut, man. Ja, en ek sê, ek gaan weer bij jou sê, Paul, en alles is verdiend.
0: Babas is hulle ook op school, nee. Want ons was nou uit in gaat, nee. Van vastkijk. Ken jy my vastkijk nou? Ons kijk jy die een wat nou, as jy nou eerst te beginne lag, en sê, eet man, so jy kijk na mekaar, sê jy, as in die klas man, nou sê jy laat, jy het nou niks om te doen nie, man. Nou moet jy, nou kijk jy mekaar, nou, jy ten jou maat, nou, sê jy. Nou kan hy een, kan nou sy gezicht, ons moet beginne trek of iets, sê, maar jy mag niks sê nie. En dan die een wat eerst te lag, is nou uit. Maar weet jy, hoe lekker is het, nee? Want die lach kom hier op by jou, en jy weet, jy kan nou nie lach, want dan gaan jy verloor, man. Maar nou is daar die ander manne in die klas, jy, wat jou aan die lach maak, man. Jy. So, wat ek wel eindelijk wil sê is, ek denk, die was ook op school, nee? Die feit dat ons, nie dat ons ligsinnig was, maar dat ons goed gehad het, waaraan ons kon vastgehouden.
2: Ja, ja.
0: Sien jy? Ja, amper soos 'n tool, om ons deur die skoolloopbaan te vat. Eenvoudige simpel speelkie soos hy wat ek jou nou genoem.
2: Ja.
0: Sien jy?
2: Moet ek?
0: Ja, vast kijk jy, maar wat eerste lach is. So, ons het aan die type van speelkies gehad, jou Bubbles. Ja, maar ons was real gewees. He's settled in. Got to be real. You got it to be the lifetime show. Hier gaat ons hier in die film. Klim in die naweek in. Njaar!

0: The following political party advertisement is paid for by the following party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
1: It is time for more growth and job opportunities, merit over politics, and stricter transparency and accountability in our municipalities. The Freedom Front Plus is already part of the government in various municipalities in the Western Cape and is the logical choice to set our municipalities right. Make the VF Plus stronger. It is time for improvement. Time for our municipalities to work for us. Vote VF Plus on 4 November.
0: This political party advertisement is paid for by the party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
3: Dit is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
4: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw of skakel ons by 044-690-7172.
5: Sewe minute voor 5, Poland Bubbles keer lekker saam tot en met 6 uur op die aftondrijf. Wat nou hier vir Fuzzy, Bubbles? Fuzzy sê, baie dankie julle twee en dankie Bubbles vir die lied. Paula, wat het geword van 4 keer Maya het speel? Nee, Fuzzy, jy moet ons mooi verstaan. Dis nou wanneer sê ons nou hy skuld gaan
6: vereffen.
5: Ja, dan ja. Speel ons Maya het 4 keer, terwijl sy bezig is. Ja.
6: Ons kan hem mooi bedag.
5: Nee, nie bedag, Fuzzy. hartelijk goeie middag.
7: Middag, sê Mr. Paula, Maser Mona en geskakel al die pad uit. Nice na uit. Hello, Bubbles, lekker om jou te stem te hoor. Paula, vandag aan verjaarsdag venster daarna, een goeie ou schoolvriend, saam was ons in die kleuterskool, wow. Rowijn Harker. Hy verjaar vandag, hy is in die kant van Kaapstad, ek wil net sê, Rowijn, Boeta, pikke wijn het ons vir hom genoem, geluk met jou verjaarsdag, Godse rijkste seëninge, moet alle liefde van die Februarie gesin, al die pad het nuiste uit. Bubbles, en Paula, een geseende naweek vertel met liefde van Ramona.
6: Hy sê, bye bye, dankie Ramona.
5: Dankie Ramona.
6: Ja nee, pikke wijn moet, hy moet die dagje geniet.
5: Ja nee.
6: Mense dames naakle, bijname
5: nee,
6: gaat.
5: Nee, ek moet nou nie los op pikke wijn. Maar met jou vandag.
6: Ja nee, alle voels moet bom.
5: Ja.
6: En hy moet die dag te deel geniet.
5: Ja nee, om het lekker pik. Bubbles, jy is... As een stroewe springbok ondersteunen, nee. Maar as jy soos Dita nie?
8: Ja! Jy! Baai! Ons draag my kiewe in plat! Hoi! Oh, yes! Lekker bokkaas! Jy! As een labbok! Das een brandbok! Das een rabbok! Das een vondbok! Oh!
6: kom jou gemsbokkie.

0: Ja, ons moet die klanke van Bongo Muffin, wil ek net vir Auntie Missy, Auntie M, wil ek sê, happy, happy, happy birthday. Bubbles, dis al groot 6-9. So volgende jaar met die wil van die Here is dit 7-0. Mm. Happy birthday, Auntie M.
1: Happy birthday van my kant ook.
0: Dankie, dankie, dankie, B. Ja, ek het gedink ek gaan niks doen vanavond, maar ek my maar draai gaan maak. Ek moet rustig gewees het. Auntie M, hoe sê sy?
2: Happy birthday.
0: Ja, babas, dat is nou Auntie Missie, nee. Je weet, ons in elke familie is daar een auntie wat amal se auntie is.
1: Ja, absoluut, Paula. Ja, absoluut.
0: So Auntie Missie is die auntie.

Goeienaand luisteraars, goeienaand, dit is Heritage Maand hier buiten, dit is Heritage Tijd. Ja, soos my kind sê, Heritage Tijd. Ja, dames en heren, luisteraars, goeienaand, jy is ingeskakel op jou gunsteling programma op vrijdagavond. Het is in 7 en 8, net hier op jou gunsteling luisteraars, hier in jou stem die paradijs. Jy praat met my, Alice Milano, die host van jullie show. En vanavond, ja, ek is alleen, hier in het atelier, my vriend en collega is daar in die kant van Oost-London, waar hy gaan dienst doen. Die afskoop van die 2026 plaaslike Gold Cup competitie, tussen die interclubs competitie luisteraars, en dan ook die afskoop van die URC vir 2026 en 2027 seisoen. Ja, luisteraars, vandaan gaan ons, ek sal natuurlijk kyk om die samenroeper te kry van die SWD's cricketraad, meneer Albertus Kennedy op die lente kry vir ons, om met hom te gesels wat ons kan verwag aan plaaslike cricket, en dan sal ons ook vandaan telefoons ook gesels met die lang asem marathon man, meneer Lloyd Bosman, wat die wereld aan mekaar warm hardloop met sy twee voete skoene, Nike skoene geborg deur Nike. Ja, luisteraars, ook ons plaaslike heroes Evergreens het gereis vanoggend na die kant van Sadana en môre vir die Gold Cup natuurlik, en ons eie groot brak span hier speel thuis komen morgen teen een toerspan daar vanaf Kaapstad. Maar oor die sal ons later verder gesels. Kom ons gaan vinnig vir een muziekbreek. Misschien paslik kom ons gaan kyk om Evergreens op een goeie noot af te stuur. Kom ons remind hulle wie hulle vir die span van Pakkersdorp beteken.

0: Ja, luisteraars, daai was nou Mama Evergreens, Mama Evergreens, die span met die plan, wie ons geverteenwoordig, môre aan die kante van Saldanha in die Weskus, hulle sal môre daar seker maak, hulle hou die SBD se naam omhoog, en soos beloof, ek is nou op die lijn, saam meneer Nabil Damons, hy is daar aan die kant van Oos-London, we doen nie wat is London se nuwe naam is nie, maar hy gaan van my natuurlik sê, ek is daar, meneer Damons, goeienaand, hier vanaf George na jou in die Ooskaap, kan jy vir ons natuurlijk gauw daar een oorsig gee, wat jy doen, saam jou mede-collega's, meneer Ralph Hannies en Boesletskaap aan die kant van Oos-London.
1: Ja, goeienaand, Alistair, goeienaand, luisteraars, wat ingestakel is. Ja, wat een voorrecht is het vanavond om hier van jou te praat uit Oos-London, die naam van ander na Kugompo. Kugompo, ek sal het nou so glad om die tong te. Ja, Alistair, ons is hier thans bezig met die Gold Cup, natuurlijk. SA Rugby luisteraars, wat natuurlijk die skeidsregters uitverruil het, tans vat hulle nou natuurlijk die top skeidsregters, nie dat ek zeker is een top skeidsregter nie, maar dat hulle nou alles kan, dat hulle top skeidsregters begin het uitruil het aan verskillende provincies, waar ons morgen natuurlijk die Gold Cup dienste of Gold Cup wedstrijden sal hanteer hier in Kugompo, Oos-London, die wedstrijd natuurlijk tegen is London Police, tegen oor Berbiel, al die pad daarvan, Durban wil in Kaapstad. Ja, alles, ek kan veel sê dat ons het hier net so na 6 gekom, lekker gerei uit George uit, ingesettel hier, waar ons natuurlijk kyk, die dorp is even stil, ons was vroeger die dorp, trek meneer Ralph Hannies en meneer Boesletskaap. Ja, wel gedaan ook aan meneer Ralph Hannies, wat morgen sy bijgang maak in die Gold Cup. Hy natuurlijk gaat die wedstrijd hanteer, waar ek as assistentskeidsrechter sal wees, en meneer Boesletskaap ook, en natuurlijk Kugompo of die boorde, sy 4 of 5 van technische beambtes. Maar ja, julle is een luisteraar hier in die dorp. Die dorp was even stil, is een beetje koud ook hier. Ons sit nou weer hier voor televisie, wacht maar in spanning, so vir 20, 40, waar ons dan nou wacht, natuurlijk vir die stormse wedstrijd, om af te skop, so dat ons net weer in die gevoel kan kom. Ons is in die gevoel van skeidsrechter of rugby, maar laat ons net kan sien wat onze Kaapse span kan doen.
0: Meneer Damons, sê vir my, was julle miskien al by die veld, hoe die veld lyk, ek weet, is julle eerste keer in die kant van Oos-London, Kugompo, of iets soos daar, of Oos-London, soos die luisteraars dit sal ken, hier in die Suid-Kaap, ons naam kan nie verander, ons bly die Suid-Kaap in George, maar wat ek wil miskien kans gehad om naar die stadion te gaan om te sien wat er vlak lig aan speel, waar die stadion gaan ja, en so meer?
1: Ja, dat is een jaar by die veld. Ek moet veel sê, mens moet maar geloof aan ontwikkeling en ek wil toch vir die luisteraar sê in George gebied, in die SBD area, dat ons aan onze velden kyk, onze velden is nog op vorm, onze velden is nog op top not, zal hulle sê. As jy kyk, hulle speel natuurlijk nie op borders of veld, die Eastern Police morgen die ons was bij de feesten, hulle speel natuurlijk op hulle home ground. Ek weet nie, het jy al een veld gesien daarby, het is over my klein brak rij, die veld daar die pad toe. Ek wil nog nie oordreid die luisteraars op Alistair, maar ek wil hee ons in SVD moet natuurlijk ons op velden waardeer. Hierdie veld so even plek bewolk, as ek het so kan noem. ek wil nie lachen. ja, dat is vir die, joh. Anyhow, well, anyway, all of them are there. The second of my deal for the door. Maar hier val hier so hierdie en so anders. Maar wat is hier alles te? Ons moet ons op jaarder wat hier daar die westelijke distrikte.
0: Ja, meneer Damon, so hierdie manne speel ons die topliga in die borde reeks. So wat jy eindelijk vir my sê dat jy is iets wat een beetje teleeggestel in die veldoppervlakke aangaan aan hierdie manne so in een hoë profiel wedstrijd is, as ek het mag so stel.
1: Ja, nie alles, as hulle nou die wedstrijd moet natuurlijk verskype daarna die Border Bulldogs sy homefield en sal een mens nog als iets, maar een mens mag ek klaar nie, kom ek sê daar is gras op die veld, bietjie sandkolen hier en daar, maar ja, ons moet wat eerder, die veld is uitgekalk, mooi, lijners goed getrek, maar wat ek wil te leer kom, is dat ons in die SBD rechtig maar, kom ons waardeer onze rugbyvelde. Ons weet nie in alle provincies hoe het gaat met die velde nie. Ek, as amper soos iemand daar geblazen, 10 jaar in die Boland, ook daar in een Vredendal area, natuurlijk, daar was geen gras op die velde nie. En toen die oud druk te staan, daar dank wolken op, en gewoon stop. Toen weet die redding nie, moet hy nou die brief hier, of moet hy nou wat nie. So ja, wat alles verder, ek hoop sê, die SBD moet ons maar ons of velde waardeer, en ons moet maar mooi kijk, geen die water as aan het water komt, en so anders, ja.
0: Meneer Damons, kan u miskien vir die luisteraars sê jou voorspelling vanavond vir die wedstrijd tussen Connek en die Stormers?
1: Jalousse, ek glo aan die Stormers. Die Stormers is een volle sterkte. Hulle het een goeie off-season gehad. Prepare-season, goeie voorwedstrijde gehad in die Bulle en so. Anders, ek glo hierdie keer trek die Stormers weer vanavond. Ons, ek natuurlijk een groot Stormer ondersteuner. Ek ons trek hierdie keer weer. Maak ons natuurlijk nog volgende week. Waar ons Sasa, Komden Zulu, Sia Polisi, Tesla Koldele, Polder, Verleersele, die staatmakers, dat hulle wees al terugkeer in die Kaapse franchise, maar ek geloof 2040, ek meneer Jel, maar nie so meneer Boosnes, Kaapse, nou so, lekker stil voor een groot screen, ons wacht vir die wedstrijd in spanning, maar ek geloof ons sal die wedstrijd deertrek, met so wat
0: Meneer Ralph Hannies, natuurlijk het vroeger genoem dat dit sy buiging maak in die URC. Sy gevoel is sy gemakkelijk. Ek weet jy het een lange rit gehad van het liefst 8 ure na die kant van Oost-London van vandag. Ek weet ook dis meneer Skaap is eerste wedstrijd in een klap verband van hoogstaande gehalte. Hoe is hulle twee van al die scheidsrechter, meneer Javani, sy gemoedstoestand?
1: Dat is meneer Javani, school en kalm. Ek geloof na laatste finaal wat hy gehad het of geblazen het, daar is een George Rappen voetbalklap en oudsoren en de president is al een superlichaam hier. Voel ek, hy verdien het, hy school om kalm vanavond, u laat my, soos hy sit, ek geloof, sy 15, 16 jaar dienst van scheidsrechterskap, sy ervaring gaat morgen baie belangrijk wees, met my te sjaal, met 15 jaar op die stokkie, soos hulle sal sê, ek geloof, meneer Boeslesstaap, 2-3 jaar, so, dus, ons voel, ons is recht, en ek geloof, hy kan op ons staat maak morgen om vir ons die calls om te gee, foulplay en so aan die eier werk te doen. Maar ek geloof, hy gaan die wedstrijd goed behartig en goed hanteer. Ja, nee. Ek het reeds al gehoord en sê, kijk hier, ja, hy sal moet gaan slaan en dan rust. Maar hy sê, nee, hy is cool en kalm. Hy is cool en kalm. So ons is hier om SWB, steek ek ook vir iemand vanavond goed te hou in die hele Republiek van Zuid-Afrika om vir even die is landed border rugby in the ways that RSDB skeidsrechters daar is goeie. Daar is goeie skeidsrechters wat uit die SDB district kan kom en kom. Ja.
0: Ja, dankie. Luisteraars, ja, dit was nou my mede-kollega en man hier in die ateliê wat vanavond bevind in die kant van Oos-London. Meneer Damons, die Ultimate Sport Showdown, wens ons vir jou alle voorspoed toe.
1: Die spookhuis op kop is weg, die krammelskoene is weg, die haven van my dame, dat sy klokkie is weg, en toe ons voor met die sjaal kom, toe is daar een weg, op paal ook weg, so maar, dat om rest te maak, voor morgen sy afstof van die wedstrijd.
0: Nog, dat ook nog. Ja, Alexas, dit is meneer Damons, vir dame. Meneer Damons, jylle moet daar een fantastische aandeer in die kant van van Oost-London. Ons praat natuurlijk weer komende maandag.
1: Dankie, bye-bye.